Weet je, Sound? Sun is shining. En de melodie hebben Bob Marley met de Johanse zingen. Nee. Dan heette Daniel Schittrit. En dat land zond. Lager 2007.